0: BE, het Radiopro Spaghetti Festijn in Jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Hatert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pro's zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe. Zondag 28 juni, de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Radio Pros. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove. 2, 1.

0: activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leijstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Leijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Pros, goeiemorgen.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: Dit is Radio Pros. ProsFM 88.8 via internet, radiopros.be of digitaal via DAB+.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leyzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleyzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
3: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
2: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
3: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
2: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
3: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
4: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
5: Als adverteren moet renderen. Dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

0: Radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
1: Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Staatsmedia daar melden onder meer explosies in de hoofdstad Teheran. Voorlopig is er nog geen nieuws over schade of slachtoffers. De aanvallen waren een vergelding voor Iraanse raketaanvallen op Israël gisteravond. De eerste sinds er 2 maanden geleden een akkoord kwam over een wapenstilstand. Volgens Israël werden alle raketten op tijd onderschept. De Iraanse aanvallen waren zelf ook een vergelding voor Israëlische aanvallen op de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon. Opvallend, Amerikaans president Trump had de Israëlische premier Netanyahu gisteravond opgeroepen om niet te reageren op de Iraanse aanvallen, maar daar heeft hij dus niet naar geluisterd. In New York zijn 6 mensen gewond geraakt bij een steekpartij in een treinstation. Een van hen zou er erg aan toe zijn. Dat meldt nieuwszender CBS. Volgens de brandweer is er een verdachte opgepakt. Een motief kennen we nog niet, maar terreur lijkt op dit moment uitgesloten. Mogelijk had de dader mentale problemen. En net geen Europese titel voor onze jonge rode duivels. De U17 verloren de EK-finale tegen Italië na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 1-1. Voor de Italiaanse U17 is het de 2e Europese titel ooit. We krijgen een grijze dag die eerst nog droog is, maar deze namiddag gaat het regenen vanaf de kust, mogelijk met onweer. Maxima rond 21 graden. Morgen opklaringen, maar ook pittige buien bij zo'n 18 graden.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-76-40-85 voor de betere verzorging aan huis. Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize producten gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, zeg. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769 610 of mailen kan naar info@latourbière.be.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pros zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda. Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Jouw muziek.
6: Jouw radio.

0: Ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meeren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere paardjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054-58-0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
4: You're the one I need.
3: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke

Mixer volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
3: Ah, hier zie je het, Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
2: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
3: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
2: Ik denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
3: Ja, dat zal wel.
1: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
5: Jouw muziek,

0: Radio.
1: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
2: Het conflict in het Midden-Oosten escaleert. Israël en Iran bestoken elkaar opnieuw voor het eerst na een wapenstilstand van 2 maanden. In Jeruzalem zijn vanmorgen zeker 8 ontploffingen gemeld bij Iraanse aanvallen. Het Israëlische leger beweert nogthans dat alle raketten op tijd uit de lucht gehaald zijn. Volgens een hulporganisatie vielen er geen slachtoffers. Gisteravond viel Iran Israël ook al aan als vergelding voor Israëlische aanvallen op de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon, waarop Israël reageerde met tegenaanvallen naar eigen zeggen op militaire doelen. Daarbij zou een petrochemische site in Iran geraakt zijn. Volgens een lokale leider is er schade. Amerikaans president Trump had de Israëlische premier Netanyahu nogthans opgeroepen om niet te reageren op de Iraanse aanvallen, maar die heeft niet geluisterd. Politicoloog David Kriekemans.
3: Donald Trump is bijzonder gefrustreerd. Hij wil absoluut een deal maken met Iran, maar die deal zit vast omdat Iran zegt Hezbollah, een Iraanse proxy in Libanon, wordt structureel aangevallen door Israël. Dat moet stoppen, anders zullen wij nooit een vredesdeal maken met de VS.
2: Er zit al een tijdje een haar in de boter tussen Trump en Netanyahu. De Vlaamse overheid moet weer beter bereikbaar worden voor ons allemaal. Je moet weer kunnen bellen naar alle diensten of kunnen langsgaan aan een loket voor hulp met het groeipakket of mijn verbouwpremie bijvoorbeeld. Dat heeft de Vlaamse regering goedgekeurd. Nu moet je vaak online een document invullen of een mail sturen, maar dat blijkt voor veel mensen moeilijk. Volgens bevoegd minister Krivits is 40% van de bevolking digitaal kwetsbaar. Het was opnieuw geen goed jaar voor de Vlaamse films. Het Vlaams Audiovisueel Fonds pompt er op 5 jaar tijd nogthans 31 miljoen euro aan subsidies in meer dan 80 films, zoals Patser of Radioman. Maar die trekken amper bezoekers, HLN-journalist Mark Koenegracht.
4: Komt vooral door een soort wissel van de wacht binnen het VAS die subsidies moet geven. En waar die commissies eigenlijk worden bevolkt door mensen die het misschien wel heel goed voor hebben voor de Vlaamse film, maar dan voor een soort alternatieve Vlaamse film. Het moet allemaal heel woke zijn, het moet allemaal heel correct zijn. Een populaire Vlaamse film is eigenlijk bijna uitgesloten.
2: Volgens het VAF gaan we ook gewoon minder naar de bioscoop en wachten we tot we die films thuis kunnen zien via streaming. Teleurstelling, maar ook trots bij onze jonge Rode Duivels. De U17-ploeg verloor de EK-finale tegen Italië na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 1-1. We verdienen meer, vindt bondscoach Sven Vermant.
5: The only thing that would have been deserved was maybe the win. And in the end, if it's penalty kicks, you can know it can go both sides. So very proud, very, very proud of what we achieved. The players only deserve compliments.
2: Nieuwe kans eind november, want dan spelen onze U17-duivels het WK in Qatar. We krijgen een grijze dag, eerst nog droog. Deze namiddag gaat het regenen vanaf de kust, mogelijk met onweer, maxima rond 21 graden. Morgen opklaringen, maar ook pittige buien bij zo'n 18 graden. Ook woensdag en daarna is het wisselvallig.
6: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
7: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

is altijd ontzettend leuk als je van 's morgens kan meezingen. Dat kon je ook met deze plaats van de Mad Party Band en Sweet Marijke. Vrienden, het is maandag 8 juni 2026. Ja, ja, we zijn er weer met ons programma De Meezingers op jouw werkvloer. En dat vandaag tot 11 uur. Een bijzonder goeiemorgen allemaal. Ja, ja, het is morgen, hè.

als je wegloopt, dan moet je wegblijven. We draaiden de Sister Sledge. De groep werd wereldwijd beroemd in 1979. Dat met het album We Are Family. Geproduceerd door Nile Rodgers van Chic. Het waren vier zussen. Jawel. Het waren Debbie, Joni, Kim en Katie Sledge. En dit was hun bekendste nummer, He's Just a Runaway. Vrienden, als je pas afstemt, van harte welkom in ons programma. En dat programma heet De Meezingers op de Werkvloer. Elke maandag en woensdag doen we dat voor jullie speciaal in de morgen. Voor mensen die op het werk zijn, voor gepensioneerden en ook voor studenten. Want die durven we wel eens vergeten. En de studenten zitten momenteel allemaal in hun blok. Dus ik zou zeggen, jongens, ga ervoor. Op tijd is drinken, goed eten, goed studeren. Ja, het komt allemaal vanzelf wel. Je kan een plaatje aanvragen voor een collega. Ambiance op de werkvloer, dat krijgen we straks. Ja, je weet hoe dat gaat, hè. Beetje ambiance muziek voor iedereen die aan het werken is. Ja, op een maandag, het is niet alles, hè. Ja, die maandagmorgens. Jonge, jonge, je hebt het weekendgevoel nog in je lijf. En dan is het zover, je moet gaan werken op een maandagmorgen. Maar ja, goed, daarom zijn wij er, hè. Ja, met onze meezingers op de werkvloer. En straks in het tweede gedeelte, dan gaan we natuurlijk onze jukebox weer tevoorschijn toveren. Hier is Leo en La Banana Split. Lekker, hè.

zon ze nu eigenlijk over ice cream, ja? Voor een lekker crème, ja, een banaan als split kan er altijd in. Leo, vrienden niet vergeten, dit zijn de meezingers.

Ja, ja, de livestream gaat volle bak hier bij Radio Bros. Tot in Amerika, zou ik zeggen. Vraag maar aan Robbie Longo. En let your love flow.

Belgische cowboy. Je hoort er niet zoveel meer van, maar ja. Hij maakte een paar hits zoals deze van de Bellamy Brothers. En Let Your Love Flow. Dit was Robbie Longo. We kregen al een berichtje binnen via onze Tilio. Dat is onze app. Dat kunnen jullie trouwens ook doen. Gewoon een berichtje sturen naar Radio Pros. En we draaien dan een plaatje voor u. Deze is heel speciaal voor Molleke uit 69. Percy Sledge. En My Special Prayer.

0: deze mannen hebben eigenlijk maar één plaat gemaakt. Ja. En meteen raak, meteen succes. Felix Gray en DJ Barberivien. Oh my, en français, tout le matin. Oulalalala. Het begint al goed, hè? A toutes les filles que j'ai aimé avant. We gaan zo meteen terug even naar Gent. En dat met Isabelle A.
1: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
2: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik mijn pitchen loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitang.
3: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
4: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
3: Ja, en zij hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
4: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
3: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
4: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
3: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.

wordt er een beetje gek van, hè. Zelfs Willy Sommers, als je mij vraagt. Ja, die kent er van binnen en van buiten. Isabel A. Ze heeft een nieuwe plaat uitgebracht. Die heet Smeek maar niet om...

met de meezingers op jouw werkvloer. We kregen een telefoontje van Anneke en die zei van, draai eens een plaatje voor alle kerstvrouwen. En ook voor mij, want ik ga kussen. En als het kan, alsjeblieft, een countryplaat. Ja, oké, we zullen een Vlaamse countryplaat draaien. Hier is Laura Lynn. En alle lekkerhuizen, hè? Geen maar gas.

van Beveren gaan buiten gooien, denk ik. Als er gecast wordt, dan moet je uit de weg gaan, hè. Dit was Laura Lien, vrienden. Je weet het, het is iets na 9:30 geworden en dan hebben wij onze ambiance op de werkvloer. Wat betekent dat? Dat betekent dat mensen die gepensioneerd zijn, kunnen meedansen. Ook studenten trouwens, maar vooral de mensen die moeten gaan werken op deze maandag. Maandag, nee. Jawel, jawel, maandag. Maar ja, goed. Dat geeft een vooruitzicht naar het weekend toe, naar vrijdag. Dan, ja, het is zometeen weer vrijdag, dus laat het ons zo stellen. We draaien twee plaatjes dat zometeen een beetje het weekendgevoel gaat teruggeven. Want mensen die gaan graag uit in het weekend, die laten zich een keer goed gaan in een danscafeetje, in een discotheek. Ja, soms thuis ook, hè. Ik ken mensen die dat thuis gewoon doen. En op het werk, daar mag je voor even het werk laten vallen. Ik heb alle bazen gebeld, ik heb alle chefs gebeld. En die hebben gezegd van, Johnny, voor één keer omdat jij het zet. Ah, dat is lief, hè. Dus vrienden, ik zou zeggen, profiteer en geniet. En dans mee met de volgende platen.

waar Johnny. Ja, café, daar staan de punten koud. In het café, daar staan de punten koud. Ja, ja, ja. De punten koud en we drinken. Dus we gaan aanmoedigen om een pint te gaan drinken. Dus nog wat vroeg, denk ik. Maar ja, goed. Het waren de Dirty Boys en ook onze Yeti Paletti. Kregen nog een bericht van Mark en Christian. Goedemorgen Johnny. Vooral aanmoedigen op de maandag, ja, op de werkvloer. Ja, wij sympathiseren met hen. Ja, ja. Ze vroegen een plaat aan van de gebroeders Rossi. Maar die plaat die ze aangevraagd hebben, vind ik niets. Maar ik heb wel deze gevonden.

0: dankzij Mark en Christian uit Denderleeuwen. Want ja, die mensen zeggen, we mogen de mensen die werken niet vergeten. Absoluut niet. En ook de gepensioneerden niet. Ja, we zijn een beetje uitgefeest nu, hè. Dit waren de gebroeders Rossig. En dat met links, rechts, voor, terug. En dat was onze ambiance op de werkvloer. Ah, we zijn er doorgeraakt, alsjeblieft.
1: Op zoek naar een vakman die zijn stil kent in het klussen.
2: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
1: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
2: Wij doen het met hart en handen.
3: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
4: Dit is Radio Pros.
0: Johnny Johnson.

0: is niet meer weg te denken van ons scherm. Je ziet ze overal trouwens. Veel met Koen Wouters, hè.
1: Ja.
0: Laura, de Zorro. Ze ging naar het Songfestival met deze plaat. En voor de rest, ja, goed. We gaan er niet veel over zeggen. Ik vind het wel een hele mooie plaat, als je het mij vraagt. En dat hier op Radio Pros, jouw nummer 1. Je kan ons beluisteren via de 88.8 voor de regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem, Nienhoven. Ook via de Pros-app en DAB+, uiteraard. Dit zijn drie goede vrienden. Ja, je kent ze allemaal, de Traveling.

The Traveling Wilburys and Handle With Care. Volgende plaat die ik ga draaien, dat is een eentje van Willy Sommers voor mijn vrouwtje Brigitte, die aan het kruisen is. Ik zelf ben aan het verven, dus allebei druk bezig vanwege goede vriend Karel, oftewel onze Marco VB. En die vroege plaat van Willy Sommers, welke gaan we draaien? Tuurlijk, een plaatje om mee te dansen. Leg het werk even neer en dans met elkaar. Hier is Willy Sommers en een appie rolletje.

Het zou wel kunnen, hè. Een aperolletje in het zonnetje. Ja, hij is aan het verven, zij is aan het kuisen. Deze plaat draaien we ook voor zus Karin en Fons. Die aan het luisteren zijn in Benderleeuw. Ja, ik weet die wonen, hè. Ja. Ik weet, Brigitte is helemaal gek.

zal het tegen mij zijn. Je bent mijn engel hier op aarde. Ik twijfel eraan. Een van de recentste platen van onze vriend Jan Smit. En Engel op aarde. Vrienden, we komen zo meteen terug. Dus lekker blijven hangen. En we gaan in het tweede gedeelte onze jukebox openen. Dus ja, ik zal zeggen, blijf maar lekker gekluisterd aan jouw radio. Tot zometeen.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pro's zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
0: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be.
3: Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store.
2: Maar ook via FM 88.

krokodillen. Ja, ik heb er ooit genoeg van gezien. Dat waren nog wel alligators, maar ja, dat was ongeveer hetzelfde. Maria de Rossi en salut krokodil. 6 na 10 geworden, vrienden. Welkom in deel 2 van de meezingers. En we hebben meteen een verzoekje. Ja, voor Chris en Turnhout. En die vroegen plaat aan van Bart Kuil. Ja, dat gaan we doen, Chris, zonder enig probleem.

mooi weer vandaag. En deze plaats draaien we voor Greta uit Aalst, trouwe luisteraar van Radio Pros. En ze wil ook echt een plaat aan van de Kreuners. Deze keer draaien we Leda.

meezinger, hè. Ja, dat is helemaal de meezinger. Kreuners. Want een grootaars en zijn vrienden. En nu hoor je nog een keer Ben Krabbe, echt waar.

wat andere hoor. Deze draaien we voor Greta uit Aalst en de Kreuners met Leila. We gaan het wat rustig aan doen, vriend. Een beetje rust brengen in het programma. Want we hebben al gas gegeven vandaag. Wat een schitterende plaat toch, deze van Elton John. Can you feel the love tonight?

jongens. Elton John, Mr. Elton John. And can you feel the love tonight? Stilaan maar zeker gaan we naar onze jukebox toe. Daar gaan we straks wat uitleg over geven voor de mensen die het nog niet gehoord moesten hebben. En onze Johan, die is er ook bij, die geeft me altijd een pre-jukebox plaat. En vandaag is dat weer zo'n hele mooie uit 1966. Hier is Neil Diamond en The Solitary Man. Prachtig, Johan. Echt waar. Ook voor zijn vrouwtje Frida, hè.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769 610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy de Leize Denderhouten vind je de vertrouwde De Leize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy de Leize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
4: Welkom bij ProxFM. De muziek waar je van houdt. Online en op FM.
5: Met meezingers op de werkvloer.

echt waar. Speelt veel met zijn gsm en alles. Wat een superman deze Jonathan toch. Dit is een jongen naar mijn hart. Gewoon met beide voetjes op de grond. Maak jij mij wakker, de nieuwe supertip hier bij Radio Pros. Vrienden, het is tijd geworden. Tijd geworden voor onze jukebox. Jawel. Elke week hebben wij hier een virtuele jukebox. En die jukebox die kiest twee plaatjes, zomaar gewoon. Bij zijn eigen, ja, in deze AI-tijden kan dat allemaal, hè. Ik ben echt eens benieuwd wat hij vandaag gaat over. Het kan maar alles zijn, 60, 70, 80, 90, 2000 of 2020 of misschien zelfs de jaren 50. Wie weet. Hier gaat ons windje. Ja. Even kijken. Wat gaat hij vandaag doen? Och jongens, dat meen je nu toch niet. We gaan terug naar de jaren 50 met een Franse plaat. Hier is Edith Pia.

0: Niet te geloven, hè? Ze noemden haar de straatmus uit Parijs. Edith Piaf. Non, je ne regrette rien. Ah, ik denk dat onze jukebox een beetje hetzelfde aan gaat blijven voortdoen, ja. Een muntje vliegt daar al, hij is gepresseerd. Hij is echt waar. He's in a hurry. Jawel, zie je wel, hè. Zie je wel. Nog eentje bijdoen gaan we doen van Charlotte Genet. En dat met La Mer. Oh la la. Oh oui, oh oui, en français. Oh oui, oui, oui.
1: La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants.

0: kan je jou voorstellen. Deze man werd geboren in 1913 in Narbonne. En overleed in 2001. Hij was een van de grootste, beroemdste componisten en Franse zangers. Hij kreeg de bijnaam Le Fou Chantant. De zingende dwaas. Ja, vanwege zijn energieke en fantasierijke optredens. Jawel hoor. Het lijkt wel weer het oorlog 2 hier, hè? Ja. Als je binnenkort ziet militairen in je straat passeren, het kan allemaal. Ze gaan oefeningen uitvoeren. Ook in mijn streek, dus niet verschieten. Ha, dat was onze jukebox vandaag. We gaan hem een beetje laten rusten, want ja, vandaag heeft hij echt wel diep de tijd ingegaan met Edith Piaf en deze Charlotte Genet.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.

Dat is een typische discoplaat uit de jaren 70. We draaiden Luisa Fernandez en Lady Love on You. Volgende plaat is er eentje voor Chantalke aan zee. Samen met Ediken. Ja, die wonen niet ver van de Mispelbrug. Dat is een Klemskerke tegen de Haan. Johnny Hallyday, Vive pour le mieux.

Johnny Hallyday. Ja, Jean-Philippe Smet, geboren in België. Nee, geboren in Parijs. Maar zijn vader was een Belg. Ja. Zo had veel in Brussel gezeten. Wou zijn vader altijd helpen, maar hij wou geen hulp. Ja, kan je er niet veel aan doen natuurlijk. Redelijk veel Franse platen vandaag. Allemaal aangevraagd. Ja, kun je er niet veel aan doen. De luisteraar is koning en wij zijn keizer. Ja, zo gaat dat. Johnny Hallyday en Vivre pour le meilleur. Deze plaat, voor wie zou ik die kunnen draaien, denk je? Ik weet het niet hoor. Het is Matthias Lentz.

meezingers op jouw werkvloer. Nog veel plezier bij Pros en graag tot dan. Hier is Johnny Gold. We moeten nog straks een plaat draaien voor José Buijsen. Die komt eraan na deze plaat. Bob, bob, bob op zijn kantje. De groeten allemaal en bedankt. En graag tot woensdag. Salut.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leijstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
0: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Radio Pros. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove. Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever. Radio Pros.

fantastische plaat om deze middagradio op deze maandag op te starten, vrienden. Sabrina, en dat met Boys, Boys, Boys. We zijn inmiddels op deze maandag 7 over 11 geworden. Dat betekent een nieuwe afspraak van ons programma Middagradio tussen 11 en 2. We bedanken onze voorgaande collega Johnny Johnson met het fijne programma Meezingers op de werkvloer hier bij jouw favoriete radio, Radio Pros, van rechtstreeks vanuit Helderhem. Dit zijn de Commodores en Don't Leave Me This Way.

is ondertussen ook al een aantal jaren gereden. Kate Ryan en Jetador. En met dit nummer ging ze ooit naar het Euro Song Festival voor België uiteraard. We blijven in eigen land met deze knappe zangeres Belle Perez en Ave Maria.

0: Ja, zeg maar, Tien, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
1: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
0: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
1: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
0: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
1: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
2: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
3: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-4085 voor de betere verzorging aan huis. Ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend.

Het wondermooie nummer van Dana Winner, de oude man en de zee. En jawel, je krijgt ze hier 24 op 24. Jouw favoriete muziek, jawel. 25 over 11, hier is Danny Fabri

geweldige stem heeft deze kerel, Bandit, en dat met de letter. Zo dadelijk muziek van Chas en La Primavera, maar eerst hebben we deze nog. Ja, wat een toffe plaat is dit, van de Mavericks en Pizzi Rico.

0: Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
4: You're the one I need.
3: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand.

0: is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8.
2: Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.
3: Pros FM.
1: Middagradio.
2: Ed van Bever. Ed van Bever.
4: Het klikte meteen, is het niet. En nu zijn we al zoveel jaren samen. Is het niet enig? Alleen maar jij.

origineel van de Barry White. Maar in 1995 deed het Frank Valentino nog even over, vrienden. Uit Nederland, deze Gerard Joling en Shangri-La.

geweldig, dat trompettengeschalk van Marc Arian en La Lettre. Dit komt uit de periode toen er nog echte muzikanten waren. Ja, zeker en vast, vrienden. Geen elektronisch gezever, maar echte pure muziek. We gaan richting 12 uur, zometeen het middagnieuws, gevolgd door het weerbericht. Maar in dit geval nog een tweetal nummers te gaan. Nick McKenzie komt eraan met Pieces on a Tree. En ook nog deze fijne stem uit 78. Ze luistert naar de naam Kate Bush, Wuthering Heights.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8.

0: Radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
1: De oorlog in het Midden-Oosten zit in een beslissende fase, dat zegt oorlogsjournalist Robin Ramakers. Het conflict tussen Iran en Israël escaleerde gisteravond opnieuw toen beide landen elkaar na 2 maanden wapenstilstand weer begonnen aan te vallen.
2: De fundamentele keuze is eigenlijk meer geweld en escalatie. Of zal de Amerikaanse president Donald Trump zorgen dat Israël niet doordrukt. Het mag klaar en duidelijk zijn dat er op dit moment 1 winnende partij is. Iran is erin geslaagd om een wicht te drijven tussen Israël en de VS, die eigenlijk aan de oorlog begonnen zijn.
1: De Israëlische premier Netanyahu heeft deze voormiddag zijn veiligheidskabinet bijeengeroepen. Iran zegt dan weer dat de escalatie zeker gevolgen zal hebben op de onderhandelingen met de VS. Volgens Iran is de VS meeverantwoordelijk. Wie een buitenlands klinkende naam heeft, krijgt 29% minder positieve reacties op een sollicitatie. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van de UGent en de VUB in de hele wereld. Opvallend, als je een woning wil huren, speelt je naam minder een rol, onderzoeker Louise de Vos.
3: Dat discriminatie op basis van etniciteit sterker zou zijn op de arbeidsmarkt dan de huurmarkt, hadden we niet per se verwacht. Maar we kunnen het wel verklaren vanuit het feit dat er op de werkvloer intensiever contact is met elkaar dan het contact tussen een verhuurder en een huurder. Op basis van sociale status hebben we dus ook discriminatie, die dan net sterker is op de huurmarkt dan op de arbeidsmarkt.
1: Omdat de verhuurder bang is dat hij zijn huurgeld niet krijgt. In Frankrijk is zanger Patrick Bruel opgepakt na beschuldigingen van seksueel misbruik. Dat meldt het parket. Zeker 30 vrouwen beschuldigen Bruel van aanranding en verkrachting tussen 1997 en 2001. Ook in ons land loopt er een gerechtelijk onderzoek tegen hem. Bruel is 67. Je kent hem zeker van zijn grootste hit Cassez la voix. In de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné, zijn de renners bezig aan de tweede rit, maar liefst 237 kilometer lang met onderweg 4 stevige beklimmingen. Onze landgenoot Ramses de Bruyne rijdt in de groene trui. Hij werd gisteren knap tweede.
4: Ik had dat niet verwacht dat ik hier in de groene trui ging staan. Ik denk dat vandaag ook weer gaat sprinten of gaat de vroege vlucht voorblijven. Ik denk dat het gewoon een beetje afhankelijk gaat zijn van de situatie. Het gaat sowieso nog een heel lastige week worden. Ik hoop misschien in etappe 4 en 5 nog een keer mee te zetten in de vroege vlucht.
1: De Fransman Alex Baudin rijdt in de gele leiderstrui, aankomst straks rond 5 uur. Florentino Perez volgt zichzelf op als voorzitter van Real Madrid. Hij won de verkiezingen en mag aan zijn 8e mandaat beginnen tot 2030. Perez had zelf om de verkiezingen gevraagd om te zien of hij nog genoeg steun krijgt, want er kwam kritiek omdat Real al 2 seizoenen geen prijs pakte. Vanmiddag en vanavond grijs en geleidelijk regen vanaf de kust bij 23 graden. Morgen en de volgende dagen krijgen we zon en buien. Die kunnen pittig zijn bij 17 graden. Vanaf zaterdag zonniger en warmer. Zondag halen we 25 graden en meer.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Goedemiddag. Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever.
0: Radio Pros.

Dolly Parton and I Will Always Love You. We zijn ruim 7 over 12 geworden op deze maandagmiddag, vrienden. Welkom in ons tweede gedeelte van ons programma Middagradio. En trouwens, langs deze weg aan iedereen die aan het luisteren is, een bijzonder smakelijk eten. In het begin van ons tweede gedeelte hebben we ook ondertussen een plaat binnengekregen via onze app. En dat gaat vanwege José Buijsen uit Sint-Lievenshouten. En hij vroeg deze plaat aan van Connie Francis met My Happiness.

Hele fijne plaat om te draaien op een maandagmiddag. De Carpenters, en dat met Top of the World. Ze maakten een aantal grote successen, waaronder Jambalaya. En wat hadden ze nog? Yesterday, Once More, and Please, Mr. Postman. Jawel, het waren zo een enkele grote successen van hen. En je kreeg uiteraard deze te beluisteren. Wat hebben we dadelijk wel? Muziek van Stella en Sid Wijn met Ma Muzieke. Maar eerst deze van Engelbert Humperdinck. Ja, een wereldhit had hij met dit hier, Spanish Eyes.

0: op zoek naar een vakman die ze stilkent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
2: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarden.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
4: Dit is FM 88.8 via internet, radiopros.be of digitaal via DAB+.
5: Middagradio met Etje voor de sfeer. Radio Pros.

De gewezen formatie Toast met Veel te Jong te beluisteren via Radio Pros. Hun allergrootste hit was Ik schreef het van de daken. En daarmee stond het toch een aantal weken nummer 1 in onze hitparade. Zo dadelijk onze supertip. Ja, van de week. Maar eerst deze van Bert Herman. En In mijn element.

onze superdub van deze week, Joatan. En maak jij me wakker. En hij is superdub tot en met zondag. Ja, ja, ja. Via Radio Pros. Shaken Stevens en Bonnie Tyler. En Rocking Good Way.

daar kun je toch niet gewoon van blijven stilzitten, zeker. The Beatles en The Ballad of John en Yoko. Uit Nederland, deze René Vroeger. Jawel, een crazy way about you.

0: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
2: Van service 10 op 10 zit je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jaren en jaren onzin. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitijn.
3: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Ambiance hier bij Radio Pros met de Snappers en Op de Brug Trara. Kwart voor één geworden in onze middagradio en we gaan naar Valencia. Hier is hij, de enige echte Eddie Wally.

Blijf een ongelooflijk nummer. Dit van Abba met I Do, I Do, I Do, I Do. En nogmaals 100 keer I Do. Maar een pracht van een nummer. Nog een drietal nummers te gaan, want straks deel 3 alweer op onze radio hier bij Radio Plus. Zo dadelijk een plaat op aanvraag vanwege Frida en Johan uit Herzelen. En zij vroegen dit aan van Kate Winslet met What If. En ook daarvoor nog de Dolly Dots uit Nederland met Tell It All About Boys. En ook de King of Rock'n'Roll, die komt er nog even langs. Alvorens we richting 1 uur gaan. Hier is Elvis, Burning Love.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Dit is Radio Pros. Pros FM 88.8 via internet, radiopros.be of digitaal via DAB+. Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever.
6: Radio Pros.

Ja, ja, Bonnie M. Een van die geweldige grote hits. No Woman, No Cry. En we zijn 8,5 overeen geworden ondertussen. Wat vliegt de tijd alweer hier bij de radio. Elton John komt eraan met dit hier. Ook een geweldig nummer geweest uiteraard. Hè. Sacrifice.

Dan moet vroeger zeker en vast een hele sportieve gast geweest zijn. Carl Douglas met een van zijn allergekendste nummers, Kung Fu Fighting. De classics die hebben het over dit hier, Wings of an Eagle.

0: de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle RAL-kleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
1: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize-producten gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
2: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8.
3: Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.
4: Pros FM.
5: Middagradio.
6: Ed van Bever.
7: Ed van Bever.

was in de tijd een geweldige zanger, hè? Ja, zeker en vast. André Hazes en Amor, Amor, Amor. Ik kreeg een telefoontje van onkel Eddy, maar hij was te laat. Hij had die plaat van de morgen gehoord op de radio. Het is iets met in de winter.

Ik heb gezocht, nonkel Eddy, en ik heb deze gevonden van Herbert. Misschien is het deze wel. In de winter van het leven. Laten we even er naar luisteren.

Wat een stem, hè? Ja, zeker en vast. Deze plaat van Bon Jovi. En een geweldige plaat. Even kijken, want ondertussen had ik de telefoon. Uiteraard, en beste vrienden. Ja, ik heb maar twee handjes, niet waar. Onze collega Gerrit vroeg een plaat aan. Heel speciaal voor zijn lief vrouwtje Linda. En ik denk dat hij een danske gaat placeren daar op die plaats. Hier is After All met If You Need Me. Alsjeblieft, Gerrit. En Linda, profiteert ervan, hè? Ja.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Radio Pros. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Eindhoven. But I've been forgotten.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, zeg. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hiersie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans, professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Als adverteren moet renderen. Dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Anne Christen hier bij Radio Pros, en dat met haar nummer Windekind. Ja, we moeten het zeggen over Anne Christen is enkel de waarheid, vrienden. Ze kreeg veel te weinig erkenning toen ze leefde, uiteraard. Nadien, als ze overleden was, dan werd ze overal gedraaid. Ja, inderdaad. Is nu eenmaal de gang van het leven, zeker? Ja, zo is het. De volgende plaat werd aangevraagd door Molly uit Aarschot. En ze vroeg een plaat aan van Bobby Prins met dit hier, 2 bloedrode rozen.

De Everly Brothers met On the Wings of a Nightingale. We naderen alweer het einde van onze middagradio, ditmaal op maandag, vrienden. Morgen een volgende afspraak tussen 11 en 2 voor dit programma. En zo dadelijk veel plezier met onze komende collega Ron van der Steen en het programma Siesta. Een hele mooie maandag aan iedereen toegewenst en heel graag tot morgen natuurlijk. Wat hebben we nog voor jullie? Wel een tweetal platen nog voor af te sluiten. Esther Phillips, zo dadelijk komt eraan. Maar ook nog hebben we deze kanjer van een plaat. Ja, het werd een grote hit voor hem. Daniel Gérard en Butterfly. Ja.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pro's zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
0: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Van de eerste pianonoten weet je meteen welke het is. Het is een onvergetelijke hit die wereldwijd de hitlijsten veroverde. Ik heb het over Vanessa Carlton met A Thousand Miles. We hebben ons vandaag hier geparkeerd in deze siesta tussen 2 en 4 uur. Een hele goede middag en van harte welkom hier bij Radio Pros vandaag op deze maandag. We zijn alweer 8 juni.

0: Zegt u zelf, het blijft een onvergetelijke klassieker die je net hoorde uit 1968. Tammy Wynette was dat en Stand By Your Man.
1: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Maar ook via FM 88.8.

alsjeblieft. Tara Lucia, je bent nog veel mooier dan Lolo Brigitta. Nou, hoor je schudden, madame. En uw pa, die is rijker, veel rijker dan Alibaba. Die maaskantijnen van zijn rijk om niet.

Dat was de periode van Camille Goes Classics en daar had hij toch wel enorm veel succes mee hier bij ons in Vlaanderen, maar ook in het buitenland. Het is maandag, het is 8 juni, de eerste werkdag van de week. Dat is altijd een hele moeilijke, maar deze ochtend heeft collega Johnny Johnson er ook wel voor gezorgd dat je zeker en vast in de stemming kwam in deze meezingers op de werkvloer. En misschien voor de meesten nog twee, drie uurtjes werken en de eerste werkdag van de dag van deze maandag zit er ook alweer op.

0: hebt zeker de lotto gewonnen? Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
1: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage. Gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
0: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer. En ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
1: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website. Autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
0: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
2: En dankzij de elektrische Axian bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
3: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
4: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
3: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
4: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
3: Ik denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
4: Ja, dat zal wel.
5: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
6: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.

een van mijn familieleden nog een café had in de jaren 70, stak ik ook wel eens af en toe een muntje in de jukebox. En dan koos ik ook wel eens voor deze Carl Douglas met deze Kung Fu Fighting. Maar daar gaan wij vandaag niet aan beginnen. We gaan gewoon genieten van de mooie muziek die we hier draaien bij Radio Pros. En dit is nu muziek van Earth, Wind & Fire en Sing a Song.

Misschien heb je gisterenochtend ook geluisterd naar Radio Pros, naar Ontbijt Radio met Peter en Chris. En dan was Jonathan ook aanwezig in de studio voor een interview. En hij stelde ook meteen zijn nieuwe single voor. Jonathan was dat net die je hoorde met Maak jij me wakker. En het is meteen ook de supertip voor deze week hier bij Radio Pros.

gebracht van een duo. Het zijn broer en zus en die hoorden Christophe en Lindsay met We nemen elkaar zoals we zijn. En zometeen gaan we terug in het hitverleden naar de jaren 70 met een nummer van de George Baker Selection en de Beautiful Rose.

0: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
1: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

De inkom is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina

Phil Collins, een fantastische artiest en hij begon destijds bij Genesis en later ging hij op solotour en hij hoorde een van zijn prachtige ballades van destijds, Against All Odds was dat. En dat allemaal hier gedraaid bij Radio Pros op deze 88.8 FM, maar ook te beluisteren via DAB Plus natuurlijk en dat voor de regio Vlaams-Brabant. En ook een stukje van Oost-Vlaanderen zijn we ook wel bereikbaar.

0: Het blijft toch wel een schitterend nummer gebracht door deze Sunny Side Up. En je hoorde She Makes Me Happy. Wij zijn altijd happy als je luistert naar ons.
1: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be, internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8, regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove. Pros FM.
0: En we gaan zo stilaan op naar 3 uur bij Radio Pros. Geen nood, straks na 3 uur zijn we terug. En dit is nog John Denver.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: Jouw muziek,
3: jouw radio.
2: Ron van der Steen.
4: Siesta op Radio Pro's. Dat is pas genieten.

Het zijn zo een van die mooie nummers van Willy Sommers die we nooit vergeten. Die geweldige oude hits van hem uit de jaren 70 geplukt. En dit was nog een keer Intiem Rendezvous. Ik heb eigenlijk een klein probleempje met mijn oor en dat moet vandaag nog opgelost worden, want ik hoor niet zo goed langs de rechterkant. En het is niet zo simpel om dan nog programma te maken, maar wij doen ons best natuurlijk. Welkom vrienden in het tweede deel van dit programma Siesta hier bij Radio Pros. Nog een uurtje ben ik

0: Ondertussen zijn we al beland in het tweede deel van deze siesta hier bij Radio Pros. En je hoorde net muziek van deze William Scheurlink en zijn San Miguel was dat.
1: Pros FM, de radio met eigenheid.

Ik was destijds wel een hevige fan van Rosy Baten, want van hem is dit originele nummer Bleef Je Bij Mij. En het is gecoverd door Danny Fabry, die je net hoorde. Samba!

Het blijft vooral een heel leuk up-tempo nummer gebracht door deze Emmylou Harris. En die hoorde C'est la vie, you never can tell. Was dat gedraaid allemaal in dit programma Siesta hier bij Radio Bros op deze maandag. Maandag 8 juni zijn we en we zijn nog bij jou tot 4 uur. En we hebben nog een heleboel leuke muziek voor jou in

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Ja! Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke vers gemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook vers gemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren.
3: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
4: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Molitaan.
2: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy De Leize Denderhouten vind je de vertrouwde De Leize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy De Leize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13:00.
5: Jouw muziek, jouw radio.
6: Ron van der Steen.

Fantastisch nummer gebracht door deze Guus Meeuws was dat. En we leven nu inderdaad, maar we leven ook wel in een hele rare wereld. En wie weet wat er komt er allemaal nog op ons af. We mogen er gewoon niet aan denken. Even een telefoontje doen misschien.

0: mecht gerust zijn.
1: Een sms'je doen, ja, dat doet geen zeer, maar wie stuurt er tegenwoordig nog sms'jes? Je kan alles doen via WhatsApp en Messenger en nog zoveel meer langs de sociale media kanalen. Maar Sam Horis, ja, die had daar destijds toch een hit mee te pakken.

In de jaren 60 werd er toch wel prachtige muziek gemaakt. Onder andere deze van Ricky Nelson was dat met Poor Little Fool. En nu terug naar de 70s met deze van Toto en Halt the Line. En dat allemaal op deze maandag. Maandag 8 juni zijn we. We gaan zo stilaan op naar 4 uur. Straks is er ook nog onze collega Gerrit de Groot met de spits. Maar

In de jaren 70 luisterden wij allemaal naar Joe van die piratenzenders. En toen werd dit ook heel veel gedraaid. Deze Dream Express en A Million in 1, 2, 3 was dat. Het waren vooral ook leuke dames bij elkaar natuurlijk. En nu terug naar ons eigen Vlaanderenlandje. De keizer van het Vlaamse lied, Will Tura.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been. Hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah, wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Ron van der Steen.

Het is het meest recente nummer uitgebracht van Larissa. En die hoorde Als jij naast me staat. En Larissa die zal er dit jaar ook weer bij zijn op de Radio Pros Kerstshow.

Het is een nummer dat regelmatig terugkomt op een of andere huwelijksfeest. En dan wordt dit dansje ook wel eens gedaan van deze inzaaier van Johnny Wacklin. En zo gaan wij op naar 4 uur hier bij Radio Pros. Collega Harriet de Groot staat hier al te popelen. Wij gaan eruit met Falco en der Commissar. Ik ben aanstaande woensdag nog even terug tussen 2 en 4 uur. En dat voor siesta. Nog een hele fijne

luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Jouw radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
1: In Brussel start rond deze tijd opnieuw een betoging tegen de besparingen in het Franstalige onderwijs. Vakbonden, leraren en leerlingen verzamelen er aan het Poelaardplein, maar aan het Centraal Station is er ook een spontane bijeenkomst van leerlingen, zegt journaliste Laurent Stappers, die ter plaatse is.
2: Die bijeenkomst is er tegen de onderwijsbesparingen, maar ook tegen het geweld van de politie bij die vorige betogingen. En ze zeggen hier wel echt dat dat geweld buitenproportioneel was, maar ook nu is het hier echt wel heel onrustig. Er worden bommetjes gegooid, vuurwerk, fietsen en steps worden in brand gestoken. Dus het is nu echt wel afwachten of dit vandaag nog verder escaleert.
1: Ook Israël stopt nu met zijn aanvallen op Iran. Volgens internationale media doet Israël dat op vraag van Amerikaans president Trump na een gesprek met premier Netanyahu. Eerder gaf Iran al aan dat het de aanvallen op Israël stopzet. En Rafael Collignon doet een goede zaak op de wereldranglijst naar Roland Garros. Hij haalde daar de derde ronde en stijgt zo 11 plaatsen naar plaats 51. De kloof met Alexander Bloks en Zizou Bergs wordt zo nog wat kleiner. Zij staan op plaats 37 en 40. Vanmiddag en vanavond grijs en geleidelijk regen vanaf de kust bij 23 graden. Morgen en de volgende dagen krijgen we zon en buien. Die kunnen pittig zijn bij 17 graden. Vanaf zaterdag zonniger en warmer. Zondag halen we zelfs 25 graden en meer.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Jouw muziek, jouw radio.

Heerlijke meezinger als je het mij vraagt. I don't wanna be a hero, Johnny Hate Jazz. Het is vandaag maandag ook alweer. Hè? De nieuwe week is alweer begonnen. We zijn vandaag de 8 juni zijn we. Ja, ja, zeker weten. Dankjewel Ron van der Steen voor je afgelopen uurtjes. En de andere collega's die ook alweer het mooie weer maakten hier op de radio. Nu is het Hits in de Spits tijd met heerlijke fijne muziek. Dat kan ik je nu al wel vertellen. Dit is Adamski. Je kent hem nog altijd met onze Seal. Seal maakte geweldige platen, maar nu was het een keer met de groep Adamski. Voilà, zo simpel kan het zijn. Dit is Killer. Een fijne namiddag allemaal.

Een lekker koffertje, hè? Jawel, zeker weten. Deze Wendy van Wanten wist wel waar dat ze de mosterd moest gaan halen. Sla je arm om me heen. Even eens kijken, wat gaan we eten? We gaan nog eens lekker winterkost eten vandaag. Rond 18 uur is dat bij ons thuis. Is dat spruitjes met een spierinkortelet en patatjes. Dat is hetgeen wat wij gaan binnensteken. Dus dat lijkt me wel fijn en lekker. Het is wat winterkost, maar het is de laatste keer dat we zo spruitjes gaan eten. Want dat was de overschot van in de diepvries. Get down, dit is Gilbert O'Sullivan.

ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meeren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend.

30 tot 13 uur en dinsdag, dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren. Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.

70 jaren met een geweldige klassieker. Hier komt de tweede day, Feel It Again. Ja, het weer is nog niet standvastig genoeg om te zeggen, de zomer is

Listen to the Man with a Golden Voice kwam uit 1983 en wat een geweldige nummer 1 lid was dat toen toch wel. Hè? De Time Bandits, beste vrienden, de Rode Duivels zijn naar het EK, nee, naar het WK vertrokken. Ze zijn naar Amerika gevlogen en daar kunnen ze zich dan wel voorbereiden naar de eerste wedstrijd.

strijd dat zij moeten gaan spelen. Dus het was 5-0 afgelopen zaterdag tegen Tunesië. Dat was inderdaad wel fijn, maar ja, wat gaat die eerste ronde zich geven? Als ze de eerste ronde zich kunnen kwalificeren, maken ze zeker een vast leuke kans om ja, toch wel ver door te stoten. We gaan duimen, we gaan zien wat het zal opbrengen. Tijd nu voor een geweldige 2 platen die ik gekozen heb voor een beetje een rustmoment te brengen. Andrea Bocelli gaan we nog eens spelen met Viva Por Ella. En dat is eigenlijk Viva Verlee. En dan heb ik ook nog Van Gillis, die gaan we ook nog eens spelen. Met een van die geweldige platen waar ze de nummer 1 hebben meegehaald in de jaren 90. Dit is nog eens Conquest of Paradise. Fijn dat u luistert. U luistert naar Radio Pros. Mijn naam is Gerrit de Groot. Tot en met 18 uur.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Zij was het liefje van Lenny Kravitz, maar dat heeft niet zo lang geduurd. Maar ze maakte toch wel fijne platen. Onze Vanessa Paradis, Be My Baby. En onze Jonathan was de supertip van de week. Die hebben we nog net voor de boodschappen gebracht. Dan is het nu tijd geworden voor een plaat uit de hitparade van het moment. Ze stond niet nummer 1 met dit liedje, maar ze heeft wel een dikke top 10 hit te pakken. Dit is de nieuwe single van Taylor Swift.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pro's zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
2: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
0: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Radio Pros, laat je nooit meer los.
1: Gerrit de Groot. De hits in de spits.

mocht openen in dit uur. Het is 5 uur gepasseerd. Straks rond 5:30 draai ik voor de eerste keer 3 gezellige platen in elkaar. Een klein beetje in de mix voor de blokstudenten. Ik ga straks ook vertellen van wie dat eerste keer mag zijn, uiteraard. Hè. Zeg, dames en heren, jij kan dat ook doen. Als je bij mij bevriend bent, kan je eventjes aan je kinderen of kleinkinderen even denken en zeggen, je mag eens een kwartiertje pauze pakken. En dan draai ik voor hun de beste platen die zij zouden kiezen. Ze mogen 3 platen kiezen. En je stuurt me dat door naar Humlet Gerrit. Dat is mijn Facebookpagina. En daar kan je altijd jouw 3 favoriete platen achterlaten die jij wilt laten spelen voor iemand van je kinderen of kleinkinderen. Voilà, dat weet je dan ook alweer. Fijn dat je luistert. Dit is Hits in de Spits tot en met 18 uur. Met af en toe wel een keer nieuw werk. Nieuw werk voorgesteld door onze Jampie van Vlaanderen. De nieuwe single van onze Madonna, Love Sensation.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
2: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik mijn pitchen loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst.

naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Radio Pros. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.

Ja, ze zingt nog altijd. Ze ziet er misschien niet meer zo uit dan dat ze 50 was, dat ze naar het Songfestival ging. Maar ik weet dat zij nog altijd een fijne madame is. En dat we af en toe toch wel een keer een plaat van haar spelen. Omdat ze dat wel zeker en vast verdient. In Private was Dusty Springfield. Zij maakte daar een Vlaamstalige versie van. Ik wil alles met je doen, Lilian St-Pierre.

zijn ook dik in de 70 ondertussen. Hè. Fleetwood Mac, je hoort nog even, dus de grote nummer 1 hit uit 88, zoals ik daarnet al zei. We gaan ze nog eens spelen met Everywhere. Een hele fijne avond.

Absoluut een toppertje, hè, deze geweldige Fleetwood Mac. Zeg, dames en heren, dan is het nu bijna rond 5:30 geworden. Dat betekent dat wij 3 platen naar elkaar gaan spelen. Klein beetje in de mix ook gedaan door mezelf. En dan kan ik alleen maar zeggen, jij kan dat ook doen. Wat kan ik voor jullie kinderen of kleinkinderen spelen? Telkens in het programma Hits in de Spits van maandag tot vrijdag. En dat doen we 2 weken lang en dat tijdens de blokperiode. Dus laat jouw suggesties maar komen. Humblet Gerrit mij toevoegen op Facebook. En dan kan jij je favoriete platen van je kinderen of kleinkinderen in de blokperiode ook nog wel eens terug laten horen. Linda Leus heeft dat ook gedaan voor haar kleindochter Alex. Zij hoort heel graag Bastille met Pompeii, Walk the Moon met Shut Up and Dance, maar ook deze Guus Meeuwis, die hebben ze ook nog aangevraagd. Het is een nacht. Dan heeft zij nu wel een kwartiertje rustmoment en een kwartiertje pauze toch wel verdiend. Jawel, we gaan 3 platen aan elkaar spelen.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aals. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand

0: De inkom is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst. Jouw muziek, jouw radio.
1: De hits in de spits. Met Gerrit de Groot.

Het is een van de toppertjes van het moment, vind ik toch zelf wel. Deze geweldige Frank Galan en Baila Baila mee, dames en heren, beste vrienden. Ik heb voor jou nog zo'n toppertje van begin jaren 2000. Toen stonden zij in de hitparade en dat was de ene hit na de andere. Hè. I Don't Feel Like Dancing, dit is Sisters.

Oh yeah, dit is toch mooi, hè? Mr. Roy Orbison met zijn Blue Angel. Beste vrienden, we zijn uitgezongen. Wij gaan het woord overlaten aan Peter Monsieur. Die komt er zo meteen aan tussen 18 en 20 uur in het programma Muziek Mosaïek. Wat heb ik toch voor jullie klaarstaan? Without You van Maria Carey is de laatste. En dan ook Yvonne Illen. Die gaan we ook nog eens draaien. If I Can Have You. Graag tot morgen. En heel veel plezier met Radio Pros. En onze Peter die er zo meteen aankomt.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: jouw radio.
1: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
2: In Brussel hebben zo'n 2500 mensen betoogd tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Ze klagen ook het hardhandig optreden van de politie bij de vorige betoging aan. Dat protest verloopt rustig, maar er was in aanloop een actie die woelig verliep, zegt journaliste Laurent Stappers, die daar is.
3: Het was ook een heel andere groep dan de mensen die aan het Centraal Station stonden. Daar waren het vooral jongeren, terwijl die grote betoging vooral vakbonden, leerkrachten, leerlingen en zo waren. Maar heel die groep mensen zijn nu terug onderweg naar het Centraal Station, waar teruggesproken wordt over wat vuurwerk, wat bommetjes en zo. Dus is het maar de vraag of het nog altijd rustig zal blijven.
2: Een school in Lanaken wil de fatbike bannen. Dat zijn elektrische fietsen op dikke banden. Ze zien eruit als bromfietsen, maar er is geen minimumleeftijd. 10% van de leerlingen komt daar met de fatbike. Dat zorgt voor plaatsgebrek in de fietsenstalling, maar ook voor onveilige situaties, zegt directeur Krisha Jans.
4: We zien letterlijk de kinderen met de fatbike tussen de kleuters manoeuvreren en dat geeft gevaarlijke situaties. Vooral het punt dat de school uit is een enorm druk punt.
2: Het fatbikeverbod gaat er volgend schooljaar in. In het zuidwesten van Duitsland zitten zo'n 30.000 mensen zonder stroom na een brand in een transformatorstation. Die is vermoedelijk aangestoken. Het incident doet denken aan eerdere voorvallen in Berlijn. Toen eiste een extreem linkse groep de brandstichtingen op. De hinder zou lang kunnen aanslepen. De schade zou in de miljoenen euro's lopen. En de Rode Duivels zijn onderweg naar het WK. Ze zijn vanmiddag opgestegen vanop Zaventem. Kapitein Jurie Tielemans is optimistisch.
5: Veel vertrouwen, heel goede 2 oefenwedstrijden gemaakt. Positieve zaken, wat negatieve zaken ook. Het hoort erbij, maar dat is voetbal en je gaat om alles te geven. Zoveel mogelijk winnen natuurlijk en we gaan er alles aan doen om het zo goed mogelijk te doen.
2: De Rode Duivels landen vannacht onze tijd in Seattle, waar ze hun basiskamp hebben. Het is daar dan 3 uur in de namiddag. Ze zullen daarna nog een trainingssessie hebben om zich meteen te proberen aanpassen aan de lokale tijd. En ex-Rode Duivel Divock Origi stopt met voetballen. Dat heeft hij laten weten op sociale media. Origi was de revelatie bij de Rode Duivels op het WK 2014, met onder meer zijn iconische doelpunt voor de winst tegen Rusland. Daarna speelde hij onder meer bij Liverpool en AC Milan. Daar maakte hij in december een einde aan zijn contract. Sindsdien zat hij zonder club. Origi is 31. Er trekken buien van west naar oost over ons land met kans op onweer. Vannacht wordt het weer droger. Morgen begint de dag vrij zonnig. Later krijgen we opnieuw buien. Het wordt niet warmer dan 18 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig en koel.
6: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: Jouw muziek, jouw radio.
8: Elke werkdag van 6 tot 8 's avonds. Muziekmozaïek.
9: Peter Monsieur.

Goedenavond, het is maandagavond. Welkom bij een gloednieuwe muziekmozaïek. We zitten alweer in week 24. De tijd vliegt, maar wij vliegen lekker mee. Het verleden, 1965, The Beatles, We Can Work It Out. En we gaan even nog terug in die tijd, want eerlijk gezegd, de havenzangers, herinner jij die nog? Hier is Je kunt toch niet altijd 16 zijn.

Dat was altijd sfeer met de havenzangers, hè. Je kunt niet altijd 16 zijn. Van de gezellige klassiekers gaan we nu naar de Nederlandstalige pop van nu. Ik ben net naar de videoclip aan het kijken. En er is daar een dame die vriendelijk lacht naar mij. Heb vriendelijk teruggelachen natuurlijk. Dit is de energieke Raymond Hermans met Wij. Ik begin er al van te stotteren, zeg.

Raymond Hermans en wij. Radio Pros, jouw favoriete muziekmozaïek op maandagavond. Vorige week nog bij mij in de studio om zijn nieuwe single te promoten. Hier is Jeroen en Neem me mee.

Ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meeren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7 uur.

30 tot 13 uur. En dinsdag, dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren. Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-4085 voor de betere verzorging aan huis.

David Hasselhoff. Voordat hij in een rode zwembroek over het strand in Baywatch rende, zocht hij dus al naar vrijheid. Looking for freedom. Oh ja, heb jij suggesties voor mij of wil je iemand verrassen met muziek? Praat gerust met me via de Radio Pros app of bel me 070 22 22 50. We nemen even gas terug. Geniet mee van Billy Paul, Me and Mrs. Jones.

Heerlijke soul van Billy Paul. Ja, ik kan nog rijmen en dichten zonder mijn, je weet wel. Je luistert nog altijd naar Peter in Muziek Mozaïek. Tijd voor een absolute popklassieker uit 1988 van het Zweedse topduo Roxette.

De supertip van de week hier op Pros, Jonathan en Maak Jij Me Wakker. Nog een man die altijd recht uit het hart zingt. Zijn echte naam is Henk Broeksteeg, maar zijn achternaam vond hij niet passend voor een artiest, waardoor hij op aanraden van een vriend de voornaam van zijn vader gebruikte. En dat was Bernard. Vandaar de Nederlandse Henk Bernard, op mijn ziel getrapt.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

gezelligheid troef op Radio Pros. Dat was even met de voeten van de vloer met de zusjes Smelling Kim en Respectable. We gaan weer vrolijk Nederlandstalig met Jarno Becks. Hij zegt, pak jij je koffer maar. Daar net op mijn ziel getrapt en nu pak jij je koffers maar. Ai, ai, ai, ai, ai, ai.

John Horton met het mooie Zo Jong. En met die prachtige plaat sluiten we bijna het eerste uur van Muziek Mozaïek af. Maar ik laat je natuurlijk niet achter zonder een grote hit. We gaan eruit met klanken van Lionel Richie en Céla. En ik heb er nog eentje klaarstaan voor 7 uur uit 1970. Gilbert Montagne, The Fool. Blijf luisteren, tot zo!

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pro's zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het Hanse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
1: De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
0: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: Pros, goeie avond.
3: Peter Monsieur.
4: Elke avond op Radio Pros. Muziekmozaïek.

Het blijft mooi, hè? Welkom bij het tweede uur van Muziek Mozaïek. Fijn dat je luistert hier op Radio Pros. We begonnen dit uur super romantisch en warm met een van onze eigen Vlaamse topdiva's, Wendy van Wanten. Sla je arm om me heen. Maar van de romantiek gaan we meteen door naar de lach en de sfeer, want deze man weet hoe hij een feestje moet bouwen. Jan Biggel met het verkeerde gat. Trouwens, zit je aan tafel smakelijk eten?

zon schijnt altijd net iets feller zodra deze klassieker uit de luidsprekers rolt. Je zou het eigenlijk wel niet zeggen natuurlijk, maar goed. Gilbert Montagne en bracht die tropische warmte rechtstreeks naar je radio met Le Sunlight des Tropiques. En we blijven nog even, heel even, in die heerlijke vakantiesferen. Want leg die hangdoek maar alvast klaar aan de rand van het zwembad. Hier is Wem en Club Tropicana.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
2: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst.

Larissa en dochtertje Sterre, Vleugels van de Wind. We gaan gezellig feesten met Stef Eckel, geen geouwe hoer.

Ook dat waren de Fortunes en Baby By The Way. We gaan naar het jaar 1969 met een prachtig nummer dat geschreven is door niemand minder dan Paul McCartney. Dit is Mary Hopkin met Goodbye.

Morgen. Goodbye. Tijd voor een stem uit de duizend en een brok pure energie. Ze scoorde er rond de eeuwwisseling een gigantische hit mee. En het is nog steeds de ultieme feel-good track om de volumeknop even flink voor open te draaien. Celine Dion, I'm the Life.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand vanaf...

er volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.

Achterin volgend hoor je Willem Bart aan alle mooie meiden. En daarvoor André Hazes en Mart Hoogkamer met Zij is van mij. Volgende week trapt het WK voetbal af. Maar als je om je heen kijkt, zou je het bijna vergeten. Waar zijn die versierde straten? Waar blijven die vlaggen die vroeger weken van tevoren het straatbeeld kleurden? De traditionele WK-koorts lijkt stiller dan ooit. Maar het zou kunnen dat de sfeer er pas in komt wanneer de bal daadwerkelijk rolt en het nationale team de eerste wedstrijd wint natuurlijk, hè.

0: Bonnie Pointer, I Can't Help Myself, Sugar Pie, Honey Bunch. En met de volgende klanken ronden we deze muziekmozaïek weer af voor vandaag. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. Morgen ben ik er weer. We sluiten af met, met een geweldige Nederlandse band uit de jaren 80. Dit zijn de Time Bandits en I'm Specialized in You. Tot morgen.
1: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be, internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8, regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.
2: Pros FM.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove. En DAB+.
1: Pros FM.
2: Radio Pros.
0: Jouw muziek. Jouw radio.
3: Radio Pros activiteitenkalender.
4: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
5: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Dit is Radio Pros. Pros FM 88.8 via internet, radiopros.be of digitaal via DAB+.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize-producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
3: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.

0: Jouw radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijs Galmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad, AD De Lijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
3: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen, loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitijn.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

0: Radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
1: In Aartselaar is de politie een onderzoek gestart naar zwaar geweld op een lijnbus. Dat bevestigt het parket van Antwerpen. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is hoe een tiener geslagen wordt en trappen in het gezicht blijft krijgen, ook wanneer hij al op de grond ligt. Het gebeurde vorige week maandag. Het slachtoffer deed 2 dagen later aangifte. Het is niet duidelijk wat de aanleiding was van het incident. In Oud-Turnhout brengen honderden mensen een laatste groet aan Margriet Hermans. Margriet overleed vorige week aan een zeldzame, maar agressieve kanker. Ze was 72. Journaliste Eva Peters is daar.
2: Die lange rij mensen die hier staan, dat toont toch wel aan dat ze heel wat mensen in Vlaanderen ook echt geraakt heeft. En Margriet, als ik dan sprak met die mensen, dan zeiden ze inderdaad, ja kijk, het is gewoon omdat ze zichzelf is gebleven. Een authentieke en oprechte dame met een heel warm hart ook. En dan natuurlijk die bulderlach, hè, dat komt ook telkens weer boven.
1: Overmorgen wordt Margriet begraven in Merksplas. De politie heeft vandaag extra gecontroleerd aan de grens met Nederland en Duitsland. Het gaat om een samenwerking met de buurlanden. Anne Berger van de federale politie legt uit.
3: Er hebben meer dan 400 politiemensen deelgenomen aan de actie en ook douane en andere inspectiediensten. En we hebben gecontroleerd op zware misdrijven zoals mensenhandel, mensensmokkel, drugsmokkel ook, maar ook woninginbraken waar die grensregio ook wel gevoelig voor is. En anderzijds ook verkeersinbreuk, dus rijden onder invloed van alcohol of drugs.
1: Op verschillende plekken in Frankrijk zijn duizenden mensen samengekomen om hun ongenoegen te uiten over de zaak Liana. Het meisje van 11 werd vorige week dood teruggevonden nadat ze 6 dagen lang vermist was. Liana werd het laatst gezien bij een man van 41 die eerder al in zedenzaken met minderjarigen was opgedoken. Veel mensen vinden dat het Franse gerecht niet snel genoeg heeft ingegrepen. En dan nog een opvallende ontdekking met een Belgisch tintje. Op een Indonesisch eiland is een nieuwe vogelsoort ontdekt, dankzij geluidsopnames van de Belgische ornitoloog Philippe Verbeelen. De opnames dateren al van ruim 15 jaar geleden. Verbeelen dacht toen dat het om een bestaande vogelsoort ging, de tanimbarwaaierstaart. Maar 2 Britse ornitologen ontdekten nu dat het om een nieuwe soort gaat. Ze stellen de naam vrolijke waaierstaart voor. Vanavond nog kans op enkele buien, daarna wordt het droger, minimaal rond 10 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later enkele buien, het wordt niet warmer dan 18 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig en koel.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: Jouw muziek.

0: Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.
1: Pros FM.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pro's zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe. Zondag 28 juni, de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda. Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leijstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
0: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: Pros, goeienacht.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: activiteitenkalender. De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Goeienacht.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pro's zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda. Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leijstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter.